0: Duitsland is het, ja. Een vrouw over het troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Je merkt, god.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat? Strictly.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kan.
0: Ja. Dat is al erop geworpen. Is jou een arm, Jets? Is jou een arm,
1: Jets? Ik geloof, ik ga nog een bier gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat ik.